0: door de telefoon. Of schrijf me een letter. Hij wil weet bij de brievenbus.
1: Zijn we klaar voor jongens te gaan?
2: Ja, we zijn er klaar.
1: Ja,
2: gezellig, hè?

0: gaat lekker, ik heb hem
1: vast. Hoe nou?
0: Oh, oh, wist ik niet. Sorry.
1: Dankjewel.
2: Aangedaan.
1: Aan uit de toren van het kerkje klonk een afschuwelijke gel. Gloeiende, gloeiende, gloeiende, laat die kool op de punten vallen.
0: Dan moet je uitkijken, ja.
1: Dan moet hij uitkijken, ja.
0: Ik heb er een uit.
1: Man

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je.

is het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op